Song de Pilong. Toen zei ik dat ik de kant had. Ik ben als commissaris van de party. En toen terminé. Daarmee de ultieme party. Die kan zo niet zo lang te zeggen.

Was dat ekolog karate speelt een grote rol, of het speelt, een grote rol, wanneer die bieser hebben in hende, en die hebben in die hamer, en vooral, waarom hebben we hier bieser in de kara, en dat encanta, en dat lucy, no?